0: Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sippy Werkers met het NOS Journaal.
2: Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah, ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
4: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die, zeg maar, zo groot kunnen worden als deze kamer, die zien niet meer.
3: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
5: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
3: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.
7: Goedemorgen op deze maandag 3 augustus. Centraal Plus. Dit is Taylor Swift en Anti-Hero.

Stella Lefty en Boston. Daarvoor Taylor Swift en Anti-Hero. Goedemorgen op deze maandag 3 augustus. Het is even na 7. En fijn dat je naar maandag staat op Centraal Plus. De omroep voor de regio Leiden en Wassenaar natuurlijk. Met het nieuws uit je eigen buurt en ook een klein beetje daarbuiten natuurlijk. Gewoon lekker wakker worden. Ben je zo'n bikkel die vandaag al gewoon lekker aan het werk is. Of aan het werk moet gaan. Of misschien ben je zelfs al aan het werk. Nou, zorg in ieder geval dat je het een beetje cool houdt. Want het Nationaal Hitteplan is actief. En ook ja, de komende dagen wat warmere temperaturen. Zo rond de 30 graden of ook wel iets daarboven. Het nieuws uit je eigen buurt en inderdaad net daarbuiten. Ondanks de ophef die de omstreden rechtsnationalistische studentenvereniging GNSV... mag deze vereniging deze zomer wel op introductiemarkten in Nijmegen en Leiden staan. De organisatie laat de Utrechtse infomarkt wel links liggen. Ja, de Groot Nederlandse Studentenvereniging is een rechtsnationalistische studentenvereniging actief in onder meer Leiden dus. Ondanks eerder ophef staat de vereniging deze zomer opnieuw in introductiemarkten. Tijdens introductieweken voor studenten in Leiden en Nijmegen. Ja, tijdens deze markten maken nieuwe studenten kennis met verenigingen uit de studentenstad. En als je denkt, het is warm in Nederland. Nou, in vrijwel alle Italiaanse steden geldt vanaf vandaag code rood vanwege temperaturen boven de 35 graden. Van Rome tot Milaan en van Venetië tot Napels. Code rood in ieder geval daar actief. Ja, de gezondheidsautoriteiten slaan alarm voor deze nieuwe hittegolf. Omdat er dus gezondheidsrisico's zijn voor zowel kwetsbare als gezonde inwoners. En hoe is het dan bij ons zelf? Nou ja, inderdaad, rond 30 graden staat een noordoostelijke wind. Die is nou niet heel spannend. 30 tot 32 graden. Misschien aan het einde van de dag heel ver weg een klein wolkje. Maar ja, eigenlijk is het gewoon onbewolkt en lekker zonnig. Het nieuws uit je eigen buurt op onze website centraalplus.nl. Inbraak in de brandweerkazerne in Rijpwetering, waardoor de brandweerzorg in gevaar is gekomen, ook voor een deel van Leiderdorp. En het wijkfeest Stevenshof keert op zaterdag 29 augustus terug in het Stevenspark in Leiden. En nog meer feest in Wassenaar is er binnenkort ook een feestweek van woensdag 12 tot en met zondag 16 augustus. Meer nieuws uit je eigen buurt op onze website centraalplus.nl en natuurlijk via de Centraal Plus app. Damiano David, Born with a Broken Heart, die ga je zo horen. Eerst Chesto en Drifting.

0: Damiano De Viet en Born With A Broken Heart. En daarvoor nog Chesto en Drifting. Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus met het nieuws uit je eigen buurt en ook lekkere muziek. En deze is nieuw, althans nieuw in Nederland. Ik heb het over Ella Langley met de plaat Choosing Texas. Het is de Centraal Plus Plus track van deze week. En ja, de Amerikanen die kennen hem al eigenlijk sinds oktober vorig jaar, toen is hij uitgekomen. En hij was in de Verenigde Staten ook wel, stond hij bovenin eigenlijk alle hitlijsten. Voor een flink aantal weken. En nu in Nederland maken we ook kennis met haar. Ze komt uit Alabama. Is geboren in 1999, 27 dus. Amerikaanse countryzangeres en singer-songwriter. Nou, in 2024 maakte ze in ieder geval daar haar grote doorbraak. Met haar debuutalbum Hangover. Met het nummer You Look Like You Love Me. En in Nederland breekt ze dus door met Choosing Texas. En dat is deze week de Centraal Plus Plus Track.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

Jack en LOB Black met In My World. En daarvoor, als je denkt, welke plaat was dat? Hij is nieuw, de Central Plus Plus track. Ella Langley en Choosing Texas. Straks, nieuws, weer en verkeer als jij gebeurt. Eerst Davina Michel. Dit is Would I Be Friends With Me.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Vonink. Dit weekend is er ingebroken bij een brandweerkazerne in Rijp-Wetering. De daders kwamen, net als bij een eerdere inbraak in Leiden-Zuid, via de roldeur naar binnen. Daarbij is gereedschap gestolen, waardoor de brandweerpost voorlopig niet volledig inzetbaar is. Brandweer Rijp-Wetering verzorgt normaal ook spoedrit in een deel van Leiden-Dorp. Die taken worden tijdelijk overgenomen door de brandweer in Leiden. De politie onderzoekt beide inbraken. Wassenaar maakt zich op voor de jaarlijkse feestweek. Van 12 tot en met 16 augustus organiseert de Wassenaarse Oranje Vereniging opnieuw een uitgebreid programma. Bezoekers kunnen onder meer terecht bij de kermis, kinderactiviteiten, sportwedstrijden, muziekoptredens en verschillende ontmoetingsactiviteiten. Ook bekende tradities keren terug. De Oranje Vereniging in Leiden-Dorp roept inwoners op om op zaterdag 15 augustus de vlag uit te hangen tijdens de India-herdenking. Die dag is er voor het eerst een openbare herdenking op de algemene begraafplaats. De bijeenkomst begint om 11 uur en staat stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken, muziek en bezoekers kunnen een zonnebloem leggen bij het Indië-monument. De vlag hoeft niet half stok, maar mag in top. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, een noordoostelijke wind, nauwelijks bewolking. In de regio wordt het vandaag 30 tot 32 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Katy Perry en Last Friday Night. En daarvoor Harry Styles en American Girls. Ja, Last Friday Night. Het weekend is alweer voorbij. Spijtig dat ik je dat moet mededelen. Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus. Op deze maandag 3 augustus. En even na 7:30. Succes als je vandaag lekker aan het werk gaat. Of misschien heb je wel gewoon vrij. En ga je wel naar het strand of naar een zwembad toe. In ieder geval heel veel plezier. En Centraal Plus is gewoon de hele dag bij je natuurlijk. Je kan ons meenemen op je Ghetto Blaster. Nou ja, tegenwoordig gewoon via de app natuurlijk. Hè. Dan kan je het gewoon streamen naar een externe luidspreker of zo. Lekker in de auto of gewoon lekker thuis op kantoor natuurlijk. Nieuws uit je eigen buurt. We gaan naar Leiderdorp toe. Een heel bijzonder verhaal. Want ja, het klinkt een beetje als een 1 april grap, maar de Leiderdorpse pannakooi die op het plein aan de Statendaalder stond, is gestolen. Op klaarlichte dag. Volgens de gemeente is de kooi vorige week dinsdag rond het middaguur verdwenen van het plein. Hoewel er voor deze locatie toekomstige bouwplannen zijn, heeft de gemeente geen opdracht gegeven om de pannakooi te verwijderen. In verband met de bouwplannen op de locatie van het oude gemeentehuis is de gemeente wel op zoek naar een nieuwe plek voor de pannakooi. Alleen ja, dat ding is nu weg. Wethouder Blommers, verantwoordelijk voor de openbare ruimte, zegt van spullen van een ander blijf je af. Omdat de pannakooi zonder toestemming is weggehaald, hebben we aangifte gedaan van diefstal en vernieling. De gemeente hoopt dat de pannakooi alsnog wordt teruggevonden, zodat deze in de toekomst een nieuwe plek kan krijgen waar jongeren er weer gebruik van kan maken. Meer informatie en een foto van de vermiste Leiderdorpse pannakooi op onze website centraalplus.nl. Het artikel dat we in ieder geval vrijdag aan het einde van de avond hebben geplaatst op onze site. Je moet een beetje terugscrollen, maar dat gaat ongetwijfeld goed komen. David Guetta met Third Party en John Martin. Dit is Human.

0: Carolina Liar en Show Me What I'm Looking For. En daarvoor David Guetta met Human. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met nieuws uit Leiden. Want er komt een samenscholingsverbod rond de voetbalkooi in de Slaagwijk en het gebied eromheen. Het is de kooi aan de Reigerhorst. Burgemeester Peter Heikoop stelt het samenscholingsverbod in vanwege toenemende overlast van jongeren. Het gaat vanavond in tussen 10 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. En blijft actief tot 31 maart volgend jaar. Dus vanaf vanavond een samenscholingsverbod. Het is voor een ieder verboden om in het gebied te zijn met meer dan 2 personen. De overlast rond de voetbalkooi wordt met name ervaren in de avond- en nachtelijke uren. En dat zet volgens de burgemeester het woon- en leefklimaat onder druk. En nou, in 2024 stelde de toenmalig burgemeester ook al een samenscholingsverbod in. Het ging een tijdje goed, maar nu heeft de burgemeester dus weer moeten beslissen om een samenscholingsverbod in te voeren. Een kaartje van het gebied dat precies is afgesloten, of in ieder geval waar je niet mag komen, op onze website centraalplus.nl. Tame Impala, Dracula komt eraan naar Justin Wellington en Small Jam. Dit is Ico Ico.
1: Ayo, big wave. What up to the mic'er?

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
4: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel. En dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
3: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
5: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
3: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Train en Hey Soul Sister. En daarvoor Catsy en Animal. Goedemorgen, het is 8 uur geweest op deze maandag 3 augustus. Fijn dat je hem aan hebt staan op Centraal Plus, de omroep voor de Leidse regio en Wassenaar. En ook gewoon deze zomer gezellig bij je met een hoop gezelligheid, muziek en natuurlijk alles wat je moet weten over je eigen regio. En ook deze zomer is er natuurlijk gewoon nieuws. Simpel. Straks wil ik even de poll met je behandelen. Eerst even het nieuws uit je eigen buurt en daarbuiten. Laten we even daarbuiten beginnen. Een flinke code rood in Italië vanwege de hitte daar. En wordt 25 in 25 van de 27 grootste steden in het land code rood vanwege temperaturen boven de 35 graden. Dus pittig. Over hitte gesproken, ook in Nederland is het heet ietsje minder. Temperaturen van rond de 30 graden. En iemand die het ook even een beetje warm kreeg was een Nederlandse toerist. Die heeft gisterochtend met zijn auto zichzelf klemgereden op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De 74-jarige man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app. Nou, de politie was zelf daar ook wel verrast door de gebeurtenissen. En ik kan me goed voorstellen dat die Belgen wel wat hebben meegemaakt. De bestuurder was niet onder invloed, hij was gewoon verstrooid, zegt een commissaris van de lokale politie. Nou, dat ding, de wagen van de Nederlander, kwam uiteindelijk vast te zitten op de trappen. Daardoor vielen er geen gewonden, gelukkig. Onhandig. Kan gebeuren. Weet niet of meneer zijn rijbewijs terugkrijgt. Dat is een beetje het verhaal, denk ik. En de organisatie van de El Cid Week heeft het officiële dansje voor de introductieweek gepresenteerd. Nieuwe studenten krijgen de choreografie tijdens de introductieweek ingestampt. Ik kan even een klein stukje laten horen. Hoe klinkt dat dan? Nou, zo. Ja, het is best lastig om een dansje te horen, maar het is in ieder geval het liedje Relight My Fire van Das, Culvo, Deventy en Taylor Mosley. Filmpje op onze website centraalplus.nl. En die LZ-week gaat binnenkort weer plaatsvinden. Maandag 10 en tot en met vrijdag 14 augustus. Volgende week is dat. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met het nieuws uit je eigen buurt. En lekkere muziek. Bakermat en Rani I Love Live is onderweg. Suzanne en Freek halverwege, die hoor je nu. En straks de nieuwe poll van deze week.

0: Bakermat en
1: Rani. Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Je hoorde I Love Life en dan nu de poll van deze week. En we hebben weer een nieuwe. De Partij voor de Dieren wil de paardenmarkt in Voorschoten verbieden. Wat vind jij hiervan? Een pittige poll deze week. Je kan erop stemmen op centraalplus.nl. Er zijn 3 antwoordmogelijkheden. 1. Dieren zijn niet voor vermaak van publiek. Wat een onzin, kan geen kwaad. Of ik weet het niet, dat zijn 3 antwoordmogelijkheden. Dus de Partij voor de Dieren wil de paardenmarkt in Voorschoten verbieden. Wat vind jij hiervan? 1. Dieren zijn niet voor het vermaak van publiek. Wat een onzin, kan geen kwaad. Of weet ik niet. Vrijdag zie je de uitslag in het Centraal Plus weekoverzicht. Maar deze week nog even lekker stemmen, zou ik zeggen.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Dit is Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.

Weekend en Take My Breath tijdens de ochtendshow hier op Centraal. Plus Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Zo meteen 8:30 nieuws en weer uit je eigen buurt ga je hier horen. Eerst nog Olivia Dean en So Easy.

0: tonight.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Vonink. Dit weekend is er ingebroken bij een brandweerkazerne in Rijp-Wetering. De daders kwamen, net als bij een eerdere inbraak in Leiden-Zuid, via de roldeur naar binnen. Daarbij is gereedschap gestolen, waardoor de brandweerpost voorlopig niet volledig inzetbaar is. Brandweer Rijp-Wetering verzorgt normaal ook spoedrit in een deel van Leiden-Dorp. Die taken worden tijdelijk overgenomen door de brandweer in Leiden. De politie onderzoekt beide inbraken. Wassenaar maakt zich op voor de jaarlijkse feestweek. Van 12 tot en met 16 augustus organiseert de Wassenaarse Oranje Vereniging opnieuw een uitgebreid programma. Bezoekers kunnen onder meer terecht bij de kermis, kinderactiviteiten, sportwedstrijden, muziekoptredens en verschillende ontmoetingsactiviteiten. Ook bekende tradities keren terug. De Oranje Vereniging in Leiden-Dorp roept inwoners op om op zaterdag 15 augustus de vlag uit te hangen tijdens de Indiherdenking. Die dag is er voor het eerst een openbare herdenking op de algemene begraafplaats. De bijeenkomst begint om 11 uur en staat stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken, muziek en bezoekers kunnen een zonnebloem leggen bij het Indië-monument. De vlag hoeft niet half stok, maar mag in top. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, een noordoostelijke wind, nauwelijks bewolking. In de regio wordt het vandaag 30 tot 32 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nootdorp en Den Haag-Bezuidenhout 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Baby Rexha en Faceless met een New Religion. Direct en Soldier On hoorde je daarvoor. Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus 8:30 geweest op deze maandag 3 augustus. Nieuws uit je eigen buurt. Het wijkfeest Stevenshof keert namelijk terug op zaterdag 29 augustus. Gaat gebeuren in het Stevenspark in Leiden. Muziek, sport, een braderie en activiteiten voor jong en oud. En afgelopen vrijdag waren er een aantal mensen in de studio tijdens het programma De Vrijmibo. Maar Marianne Matthijssen en Marianne Leersnijder, beide bestuurslid van de wijkraad Stevenshof, die vertelden dat het evenement dit jaar ook in het teken staat van de nieuwe wijkvisie, die ook nog tijdens het wijkfeest aan de burgemeester wordt aangeboden. Dus dat gaat binnenkort plaats hebben. Dus op 29 augustus van 11 tot 5 in het Stevenspark in Leiden. Nou, meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op de website van de Wijkraad Stevenshof. Dat is wijkraadstevenshof.nl. Makkelijker kan het niet. En een interview met de twee van de organisatoren op onze website centraalplus.nl. En je kan trouwens al onze programma's die we maken terugkijken, terugluisteren. En gewoon op een later moment nog eens een keertje beluisteren of bekijken. Shawn Mendes en I Know What You Did Last Summer. Die ga je zo horen. Eerst Nickelback. Dit is Rockstar. Andrew.

Shawn Mendes en I Know What You Did Last Summer. Daarvoor Nickelback en Rockstar. Goedemorgen, de ochtendshow op Centraal Plus met toch wel goed nieuws. Als je bijvoorbeeld een gesprek met een chatbot hebt, als je een foto of een video gemaakt door bedrijven middels kunstmatige intelligentie, oftewel AI. Als je belt met een AI-receptioniste. Ja, vanaf dit weekend moet meteen duidelijk worden dat je te maken hebt met een AI-systeem en niet met een mens. De regelgeving komt voort uit de AI-verordening van de Europese Unie. Dat is een wet die regels stelt voor de ontwikkeling en het gebruik van AI-systemen. 2 jaar geleden als eerste ter wereld is die in werking getreden en gaat verschillende fases in. Een van die onderdelen is nu van kracht geworden dus. Bijvoorbeeld, als je dus een hotel belt, dan krijg je niet meer. Dan kan je wel een AI-receptionist aan de telefoon krijgen, wat steeds vaker gebeurt. Maar daar moet dus wel een melding bij komen. Nou, ik geef hier alvast de melding. Ik ben echt een mens. En dit programma wordt niet gemaakt met AI. Dus dat scheelt dan wel weer. Maar je gaat dus wel binnenkort van die labels terugzien bij advertenties van bijvoorbeeld bedrijven. Of als je een bedrijf belt of zoiets. Of een chatbot als je iets wil vragen. Ik heb trouwens echt een ontzettende hekel aan die chatbots. Als je bijvoorbeeld een pakketje kwijt bent en je moet zo'n chatbot zeggen van ik ben mijn pakket kwijt. En dan zegt hij geef je barcode of je code en dan geef je je code in. En dan zegt hij je pakket is kwijt. Dan zeg je, ja dat klopt en nu? Wat is je barcode? En dat gaat dan zo heen en weer. Ja, ik kan er niet mee omgaan. Misschien is het de generatie. Het is een beetje vroeg om te zeggen als je 32 bent. Maar volgens mij ben ik niet de enige met het probleem. Gracie Adams en Look at My Life nu tijdens de ochtendshow hier op Centraal Plus.

Gracie Adams. Het is bijna 9 uur op deze maandag 3 augustus. Zometeen dan is hij er weer, Rudo, met zijn programma. Met natuurlijk het nieuws uit je eigen buurt. En de verjaardagen en natuurlijk heerlijke muziek. Veel plezier met hem. Dit is Bente 321.

0: Centraal Plus.
1: Jaarmarkt leidt door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt leidt door. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
3: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
2: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
4: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar. Maar dat heeft elke keer niet geholpen.
2: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm. 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Op de radio.
1: Met de Bouza Magnetic en de Cutting Crew. I Just Died In Your Arms. En daarmee is het 9 uur geweest op deze maandagochtend 3 augustus. Ja, waarbij de zomervakantie hoogtij viert met vandaag ook weer temperaturen rond de 30 graden. En misschien merk je het bij jou op kantoor ook wel. Is het wat rustiger? Of is dit net je eerste vakantiedag of je eerste dag op kantoor? Kan ook weer, hè? Dit is in ieder geval de derde week van de zomervakantie die in onze regio gestart is. Met natuurlijk gewoon een nieuwe aflevering van Rudo hier. Ook vandaag weer bij je tot 1 uur. Met om 9:30 het nieuws met Mark Wonink. Verder hoorde je Mark net nog hier in de ochtendshow. Hij is morgenochtend weer bij je tussen 7 en 9. En ik heb lekkere tracks voor je. Onder andere Oledde Adams, Window of Hope. Raccoon komt eraan. En eerst Justin Bieber met Sorry. Rio!

Olette Adams, Window of Hope hoor je. En Raccoon nog met Nickel voor Goodbye. Goedemorgen, welkom. Het is Rudo hier voor deze nieuwe werkweek. Het is maandagochtend. Met natuurlijk ook altijd het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar hier op de radio ook zo meteen weer om 9:30. En natuurlijk ook via onze gratis nieuwsbrief. Vanavond om 7:00 dan gaan we die weer versturen. Mocht je hem nog niet dagelijks krijgen, meld je nog even aan. Ga naar onze website, dat is centraalplus.nl. Daar zie je dan op een gegeven moment dat je je mailadres kan achterlaten. En als je dat doet, dan krijg je elke dag het laatste nieuws om 7:00. Lekker overzichtelijk in je mailbox. Dit is Emma Heesers, de nieuwste. Dit is Hartenbreker.

0: Dennis en de vrijgezellen. Emma Heesters, die heel blij is dat ze weer even vrijgezel is. Zij is onlangs bij RTL Boulevard. En zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It komt eraan. En blijf ook luisteren voor Wakefield.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Vonink. Dit weekend is er ingebroken bij een brandweerkazerne in Rijp-Wetering. De daders kwamen, net als bij een eerdere inbraak in Leiden-Zuid, via de roldeur naar binnen. Daarbij is gereedschap gestolen, waardoor de brandweerpost voorlopig niet volledig inzetbaar is. Brandweer Rijp-Wetering verzorgt normaal ook spoedrit in een deel van Leiden-Dorp. Die taken worden tijdelijk overgenomen door de brandweer in Leiden. De politie onderzoekt beide inbraken. Wassenaar maakt zich op voor de jaarlijkse feestweek. Van 12 tot en met 16 augustus organiseert de Wassenaarse Oranje Vereniging opnieuw een uitgebreid programma. Bezoekers kunnen onder meer terecht bij de kermis, kinderactiviteiten, sportwedstrijden, muziekoptredens en verschillende ontmoetingsactiviteiten. Ook bekende tradities keren terug. De Oranje Vereniging in Leiden-Dorp roept inwoners op om op zaterdag 15 augustus de vlag uit te hangen tijdens de India-herdenking. Die dag is er voor het eerst een openbare herdenking op de algemene begraafplaats. De bijeenkomst begint om 11 uur en staat stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken, muziek en bezoekers kunnen een zonnebloem leggen bij het India-monument. De vlag hoeft niet half stok, maar mag in top. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site.
3: En dan nog het weer, een noordoostelijke wind, nauwelijks bewolking. In de regio wordt het vandaag 30 tot 32 graden.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran op Centraal Plus. Goedemorgen, het is 9:30 geweest, 3 augustus. Wie zijn de jarig vandaag? Nou, het is de verjaardag onder andere van Nimo Medler. Hij is Zwitserse rapper en zanger, beter bekend onder de naam Nimo, 27. Nick Viergever, Nederlands profvoetballer, 37. En het is ook de verjaardag van Michelle Kortens. Is Nederlands zangeres, 45 geworden. En Nadia Ali is ook zangeres, 46. Verder Ellery Cairo, Nederlands voormalig profvoetballer, 48. En de verjaardag van Tanja Cross, de Nederlandse mezzo-sopraan. Kennen we ook nog wel van de beste zangers. 50 is zij geworden. En Cindy Pielstroom, ooit was zij Nederlandse televisiepresentatrice bij RTL, 56 geworden. En het is de verjaardag van James Hetfield. Dat zeg je misschien niet zo heel erg veel. James is 63 geworden. Ja, tenzij je fan bent van Metallica. Dan moet ik je wel veel zeggen. Hij is de zanger geweest altijd van Metallica. En hij is vandaag 63 geworden. Gaan we hem even draaien. Hoor je zo meteen hier ook nog Rolf Santjes. Marchar is een nieuwe muziek op Centraal Plus. En de Black Eyed Peas, Don't Funk My, With My Heart ook zo meteen. Maar eerst dus de jarige James Hetfield. Dit is Nothing Else Matters, Metallica op Centraal Plus.

De Black Eyed Peas en Don't Funk With My Heart op Centraal Plus aan het einde van deel 1 van Rudo voor deze maandag. Zometeen in deel 2 duiken we nog even het nieuws van het afgelopen weekend in. Kijken we nog eventjes wat we vinden op onze website centraalplus.nl. En is de vraag aan jou, welke track past er dan bij dat nieuws van de afgelopen dagen? Dat mag je dan weer gaan mailen naar me via rudo@centraalplus.nl. Zometeen meer muziek in deel 2 van Rudo. Je hoort onder andere de nieuwste Olivia Rodrigo.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Yeah!

0: augustus. Zo meteen checken we even wat er allemaal afgelopen weekend gespeeld heeft in onze regio. En daarbij mag jij dan weer een track gaan uitkiezen.
1: Rio!
0: En verder natuurlijk zo meteen om 10:30 nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar met Mark Wonink. En lekkere tracks van One Republic. Manuals komt eraan en dit is eerst Taylor Swift en The Fate of Ophelia.

0: love makes me. Nieuwe muziek op Centraal Plus. Many Walls met Brian V en Jordan Jade. En Where Do I Go?
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Het nieuws van afgelopen weekend. Ik neem het eventjes met je door. Onder andere Wassenaar die zich opmaakt voor de feestweek. Volgende week dan gaat hij weer van start. Vanaf de woensdag wordt onder andere de kermis daar geopend. Maar ook vaste onderdelen als oranje pop en touwtrekken zijn daar. Verder weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Vorige week nog in Leiden. Afgelopen weekend in Rijpwetering. Ook daar is weer materieel gestolen. En daardoor kan de brandweer van Rijpwetering nu geen inzet meer plegen in Leiden-Dorp. Want ze hebben gewoon te weinig spullen. Verder is er 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen in de maanden mei en juni in onze regio. Onder andere een man uit Voorburg is daarvoor opgepakt. Verder is er een fatbike gebotst op een verkeerde auto. En de avondvierdaagse in Oegstgeest. Die gaat dit jaar weer van start voor de 29ste keer. En dat vindt dan plaats vanaf 15 september. En verder een oproep in Leiden-Dorp. Hang je vlag uit tijdens de India-herdenking op zaterdag 15 augustus. Verder was er een woningbrand in de Poortwacht. En er zijn Leidse food creators. Die waren afgelopen vrijdag in de Vrijmibo te gast. En gaven daar een interview. Dat kan je natuurlijk terugvinden op onze website. Ja, en dan, bizar nieuws. De Leiden-Dorpse pannakooi die bij de Statendaalde staat, is weggehaald. De gemeente heeft aangegeven gedaan van diefstal. Iemand heeft hem weggehaald. En dat stop je niet zomaar in je binnenzak. Dus waarschijnlijk hebben er gewoon bedrijfsbusjes gestaan. En heeft iemand die opdracht wel gegeven. Maar ja, staan er netjes busjes naast. Dan zal je niet zeggen, meneer, wat bent u daar nou aan het doen? In ieder geval, bizar nieuws. Je vindt het nu op onze website centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio@centraalplus.nl.

0: Madonna, je hoorde La Isla Bonita en Bruno Mars met It Will Rain. Hey, welkom. 22:30 is het. Je luistert naar Centraal Plus. Tijd voor het nieuws uit je eigen regio. En daarna hoor je onder andere Ellie Goulding en Anne Mai.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Vonink. Dit weekend is er ingebroken bij een brandweerkazerne in Rijp-Wetering. De daders kwamen, net als bij een eerdere inbraak in Leiden-Zuid, via de roldeur naar binnen. Daarbij is gereedschap gestolen, waardoor de brandweerpost voorlopig niet volledig inzetbaar is. Brandweer Rijp-Wetering verzorgt normaal ook spoedrit in een deel van Leiden-Dorp. Die taken worden tijdelijk overgenomen door de brandweer in Leiden. De politie onderzoekt beide inbraken. Wassenaar maakt zich op voor de jaarlijkse feestweek. Van 12 tot en met 16 augustus organiseert de Wassenaarse Oranje Vereniging opnieuw een uitgebreid programma. Bezoekers kunnen onder meer terecht bij de kermis, kinderactiviteiten, sportwedstrijden, muziekoptredens en verschillende ontmoetingsactiviteiten. Ook bekende tradities keren terug. De Oranje Vereniging in Leiden-Dorp roept inwoners op om op zaterdag 15 augustus de vlag uit te hangen tijdens de India-herdenking. Die dag is er voor het eerst een openbare herdenking op de algemene begraafplaats. De bijeenkomst begint om 11 uur en staat stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken, muziek en bezoekers kunnen een zonnebloem leggen bij het Indië-monument. De vlag hoeft niet half stok, maar mag in top. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, een noordoostelijke wind, nauwelijks bewolking. In de regio wordt het vandaag 30 tot 32 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Afrojack en Awake Tonight.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: De Oranje Vereniging in Leiden-Dorp roept iedereen op om zaterdag 15 augustus de vlag uit te hangen tijdens de Indië-herdenking. Die dag vindt op de algemene begraafplaats in Leiden-Dorp voor het eerst een openbare herdenking plaats. Die herdenking die markeert het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Die dag zijn er in Leiden-Dorp vanaf 11 uur toespraken van lokale burgemeester Gebke van Gaal, Leiden-Dorper Emiel Snel, die een Japans overlevingskamp of Jappenkamp heeft overleefd, en Vincent Polak van de Oranje Vereniging. Verder klinkt het lied Mijn Moederland van Wouter Muller en kunnen aanwezigen een zonnebloem leggen bij het Indië-monument. De herdenking wordt afgesloten met koffie en spekkoek. En om er extra bij stil te staan, niet alleen op die begraafplaats, vraagt de Oranje Vereniging nu om je vlag uit te hangen. Dat kun je gewoon doen die hele dag en hoeft niet half stok. Hij mag gewoon helemaal ten top. Maar meer daarover vind je op onze website, dat is centraalplus.nl. En platen over vlaggen zijn er altijd wel. En deze was wel mooi passend, vindt Patricia. Mailde ze naar rudo@centraalplus.nl. Want een witte vlag, die toch ook wel voor vrede staat en voor overgeving, die past wel bij zo'n mooie herdenkingsdag, vindt zij. Volgende week zaterdag 15 augustus. En we draaien hem nu hier voor jou, Patricia. Dit is Dido, White Flag.

White Flag van Dido bij Centraal Plus. We kijken nog eventjes naar het weer. Vandaag weer een hartstikke mooie zomerse dag. Temperatuur loopt op naar een graad of 30. Vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Daalt de temperatuur naar 20 graden. En morgen krijgen we weer zo'n mooie dag. Temperaturen ook dan weer rond de 30 graden. Met in de loop van de dag wel kans op een regen- of onweersbui. Komende dagen blijft in principe lekker. Vanaf woensdag gaat de temperatuur wel ietsje naar beneden. Het is Centraal Plus aan het begin van je werkweek. Met Lost Frequencies, Live It All. Zometeen ook Chef Special en eerst Davina Michel.

meteen hier bij Centraal Plus, waar we trouwens echt al een hele tijd niks van gehoord hebben. Zou er dit jaar nog nieuwe muziek van Lola Young uit gaan komen? Ze heeft echt iets van 2-3 plaatjes uitgebracht. Ging als een soort nachtkaars ging dat uit. Maar goed, ik ben benieuwd. Ik hoop het, want ik moet zeggen, ik vind het wel een heel leuk, excentriek persoon. Met, nou, stiekem Messi, toch wel echt een heel leuk nummer. Hey, zo meteen deel 3 van Rudo. We checken nog even wat voor dag het vandaag is in Nederland of in de wereld. Daar mag jij nog weer een plaat bij uit gaan kiezen. En ik heb nu nog terug naar de jaren 90. George Michael voor je. Dit is Jesus to a Child.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Plus. Guido.
5: Meer voor jou. Dit is Centraal Plus met Lola Jan. Dit is Messi. Goedemorgen.

0: Dit is Rudo.
1: Op de radio.
0: Met Justin, Jack Stouw en John, Turn the Lights Off en Lola Young, Jordan Messi aan het begin van deel 3 van Rudo, waar het 11 uur geweest is. En het vandaag 3 augustus is en dat betekent dat we zo meteen gaan checken wat voor dag het vandaag is.
1: Rudo!
0: Ja, wat vieren we vandaag of waar staan we bij stil en welke track past erbij? Dat is de belangrijkste vraag. Zometeen de pluswerk voor deze week. Eerst Alan Walker en Ava Max met

0: Texas op Centraal Plus is nieuwe muziek en deze week de Plus Track.
1: Elke dag vieren we wel iets of staan we ergens bij stil. Vandaag is het
0: maandag 3 augustus 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Ja, sinds de eerste zaterdag van augustus is het Snake Week, een jaarlijks terugkerend zeilevenement dat wordt georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Snake. Tijdens de week zijn er elke dag zeilwedstrijden in verschillende categorieën op het Snakermeer. Er worden er verschillende feesten georganiseerd. Er is zelfs op een gegeven moment nog een horrorfilm over gemaakt. Hè. Dus daarom dacht ik, weet jij een leuke Friese plaat? Kom maar even door via de mail. Via rudo@centraalplus.nl, dus rudo@centraalplus.nl. Straks het nieuws van 11:30 nu, Jelly Roll. Dit is I'm Good.

0: ID hier op Centraal Plus, waar het tijd is voor het nieuws van 11:30. En je hoort daarna Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En zometeen ook zomerse muziek van Nicky Jam en Enrique Iglesias, El Perdón.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Het nieuws.

0: van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Sam van Geffen is dit weekend wereldkampioen stratego geworden. De wedstrijd werd gehouden in Leiden. Aan het kampioenschap deden vooral Nederlanders mee. En dat is niet zo gek, want in ons land is het spel bedacht. De familie van Geffen speelt het spel graag en goed. Zijn broer Vince was namelijk de afgelopen 3 jaar wereldkampioen. En in 1999 won vader Johnny. De politie heeft in mei en juni in onze regio ruim 825 kilo zwaar voor consumenten verboden vuurwerk in beslag genomen. Dat heeft de hulpdienst bekendgemaakt. Bij verschillende acties zijn ook verdachten aangehouden, 9 stuks. Ze worden verdacht van de handel of het opslaan van verboden vuurwerk. En in Leiderdorp is de pannakooi bij het Winkelhof weg. De gemeente staat voor een raadsel. Er wordt binnenkort gebouwd op de oude plek van het gemeentehuis. Maar Leiderdorp heeft geen opdracht gegeven om de pannakooi te verwijderen. De gemeente heeft aangifte van diefstal gedaan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 31 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Nou, pardon, Nicky Jam en Henrique.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: maandag 3 augustus 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Het is Sneekweek. De hele week met zeilwedstrijden op de Friese wateren. En ook allemaal feestelijke activiteiten.

plaatje over Jelle gemaakt. Of over Jelle, de Cavia. Dat was dan weer een parodie op Stan van Dido en Eminem. Maar in ieder geval zijn we nu uitgekomen op een tracksuggestie van Pim. Mailde naar Rudo@centraalplus.nl. Voor de cast, dit is Woorden zonder woorden.

Morgan Wallen bij Centraal Plus. En daarmee is het alweer bijna 12 uur. En gaan we zo meteen de lunch in. Met de vraag, wat lunch jij vandaag? Ik heb een heerlijke... Het is een hele donkere boterham. Die is ook echt heel dik. Met allemaal vezels erin en zo. En ik heb even plakjes kaas van thuis meegenomen. Dus die gaat door tosti-ijzer heen. Met een komkommertje. Nou, is dat niet gezond voor de maandag? Lekker toch? Zometeen deel 4 van Rudo. Daarin hoor je onder andere Alex Warren, Fever Dream. Rudo!

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

Maroon 5 en Christina Aguilera, Moves Like Jagger en Alex Warren. Je hoorde Fever Dream hier op Centraal Plus, waar het inmiddels 12 uur geweest is. Welkom, Rudo hier voor deze maandagmiddag 3 augustus. Met natuurlijk aan het begin van deze middag ook weer het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar met Robert Beurs en zometeen om 12:30. En lekkere tracks, Shaboozie komt eraan. Eerst Pink Panthers en Sarah Larsson. Dit is Stateside. Rudo!

SOS Project en Dante Thomas Sunshine in My Soul and Shaboozy met Miles Smith en Blink Twice. Hoorde je daarmee alweer de maandagmiddag aangetikt. Misschien wel lekker aan het lunchen of misschien ben je hartstikke vrij en lig je gewoon lekker met je oortjes in de tuin. Lekker te luisteren naar Centraal Plus. Pas er nog een track bij, laat het vooral even weten. Mail rudo@centraalplus.nl. Big Emily Sandé voor je met Next To Me.

0: En Azizam hoorde je op Centraal Plus. Het is tijd voor het nieuws van 12:30. Je wordt weer op de hoogte gehouden van alles wat speelt in de Leidse regio en Wassenaar. En daarna hoor je Miley Cyrus, Flowers en ook Chris Cross Amsterdam en My Oh My.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beurse. Sam van Geffen is dit weekend wereldkampioen stratego geworden. De wedstrijd werd gehouden in Leiden. Aan het kampioenschap deden vooral Nederlanders mee. En dat is niet zo gek, want in ons land is het spel bedacht. De familie van Geffen speelt het spel graag en goed. Zijn broer Vince was namelijk de afgelopen 3 jaar wereldkampioen. En in 1999 won vader Johnny. De politie heeft in mei en juni in onze regio ruim 825 kilo zwaar voor consumenten verboden vuurwerk in beslag genomen. Dat heeft de hulpdienst bekendgemaakt. Bij verschillende acties zijn ook verdachten aangehouden, 9 stuks. Ze worden verdacht van de handel of het opslaan van verboden vuurwerk. En in Leiderdorp is de pannakooi bij het Winkelhof weg. De gemeente staat voor een raadsel. Er wordt binnenkort gebouwd op de oude

0: plek van het gemeentehuis, maar leider Dorp heeft geen opdracht gegeven om de pandakooi te verwijderen. De gemeente heeft aangifte van diefstal gedaan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 31 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Salavi, baby.
1: De nieuwste Criss Cross Amsterdam op Centraal Plus. Jordan Mayo Mai.
2: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
1: Ja, die poll die hoort altijd bij de actualiteit van nu. Tenminste, daarom is het ook actualiteit natuurlijk. Maar we gaan nu wel eventjes terug naar vorige week. Partij voor de Dieren wil de paardenmarkt in Voorschoten verbieden. Wat vind je ervan? Eens, dieren zijn niet voor vermaak van publiek. Wat een onzin, kan geen kwaad, of weet ik niet. Op dit moment zegt ruim 70% wat een onzin, kan geen kwaad. Eens, dieren zijn niet voor vermaak van publiek, zegt 23% van de stemmers. En 6% weet het niet. Wat vind jij? Laat het even weten. Stemmen online via onze website centraalplus.nl. Kan gewoon via de homepage. Daar kan je dan gewoon een van die antwoorden inklikken. Voor je Savage Garden nu. Dit is Rudy Metal.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beurse. Sam van Geffen is dit weekend wereldkampioen stratego geworden. De wedstrijd werd gehouden in Leiden. Aan het kampioenschap deden vooral Nederlanders mee. En dat is niet zo gek, want in ons land is het spel bedacht. De familie van Geffen speelt het spel graag en goed. Zijn broer Vince was namelijk de afgelopen 3 jaar wereldkampioen. En in 1999 won vader Johnny. De politie heeft in mei en juni in onze regio ruim 825 kilo zwaar voor consumenten verboden vuurwerk in beslag genomen. Dat heeft de hulpdienst bekendgemaakt. Bij verschillende acties zijn ook verdachten aangehouden, 9 stuks. Ze worden verdacht van de handel of het opslaan van verboden vuurwerk. En in Leiderdorp is de pannakooi bij het Winkelhof weg. De gemeente staat voor een raadsel. Er wordt binnenkort gebouwd op de oude plek van het gemeentehuis, maar Leiderdorp heeft geen opdracht gegeven om de pannakooi te verwijderen. De gemeente heeft aangifte van diefstal gedaan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 31 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: September met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een vrachtwagen met pech veroorzaakt vertraging op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen de Meern en Nieuwerbrug 8 kilometer met 10 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Sam van Geffen is dit weekend wereldkampioen stratego geworden. De wedstrijd werd gehouden in Leiden. Aan het kampioenschap deden vooral Nederlanders mee. En dat is niet zo gek, want in ons land is het spel bedacht. De familie van Geffen speelt het spel graag en goed. Zijn broer Vince was namelijk de afgelopen 3 jaar wereldkampioen. En in 1999 won vader Johnny. De politie heeft in mei en juni in onze regio ruim 825 kilo zwaar voor consumenten verboden vuurwerk in beslag genomen. Dat heeft de hulpdienst bekendgemaakt. Bij verschillende acties zijn ook verdachten aangehouden. 9 stuks. Ze worden verdacht van de handel of het opslaan van verboden vuurwerk. En in Leiderdorp is de pannakooi bij het Winkelhof weg. De gemeente staat voor een raadsel. Er wordt binnenkort gebouwd op de oude plek van het gemeentehuis. Maar Leiderdorp heeft geen opdracht gegeven om de pannakooi te verwijderen. De gemeente heeft aangifte van diefstal gedaan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 31 graden.

0: Schade.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat bij Nieuwerbrug 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech, waardoor de rechte rijstrook dicht is.
2: Meer nieuws op de site, app en socials.

9. Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: De middagshow van Centraal Plus met Teddy Swims naar Martin Garrix en Usher. Dit is Don't Look Down.

De man met toch wel een bijzonder uiterlijk. Dat is namelijk een uiterlijk vol met tatoeages. En als je hem ziet, dat je denkt van, nou, dat is best wel gewoon een soort van grote beer. Ja, heel eerlijk, deze man heeft een gouden strot. En wat hij ook uitbrengt, ja, het wordt gewoon een hit. En het staat dan weer in de 30, waaronder dus deze. Break Up in Reverse, Steady Swims. En daarvoor Martin Garrix met Usher en Don't Look Down. Het is maandag 3 augustus, even na drieën. En bij deze, ik heet je van harte welkom bij de middagshow van Centraal Plus. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Nou, mijn weekend was leuk. Gisteren even naar Eindhoven geweest. Afgelopen zaterdag ben ik gaan barbecuen. Ja, en ik heb ook vooral genoten van het zonnetje. Vandaag weer maandag, betekent de werkweek is weer begonnen. En het nieuws van het afgelopen weekend vind je natuurlijk ook op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Ed Sheeran, Sapphire komt eraan. Na Crisscross Amsterdam en Sierra, dit is Stay Never Leave You. Het is een oude hit uit 2004.

0: En die oude hit die dateert natuurlijk uit 2004 en stond op naam van Lumidi met Never Leave You. En dit was dan de versie van Criss Cross Amsterdam met Sera en Connor Maynard, Stay. En ook Ed Sheeran en Seth Meyer bij Centraal Plus. Nou, het begint inmiddels een soort van trend te worden en geen positieve trend in de regio. Want in de nacht van zaterdag op zondag is er wederom ingebroken in een brandweerkazerne in onze regio. Dit keer ging het om een inbraak bij de brandweer van Rijpwetering. Maar ja, het is niet de eerste keer. Afgelopen week ook al een behoorlijke inbraak in Leiden, waar veel materiaal is buitgenomen. En de daders die zijn via de roldeur naar binnen gekomen. Ja, de brandweer van Rijpwetering die rijdt ook een deel in Leiderdorp. Onder andere de spoedmeldingen doen ze daar. En dat zal vanwege dus die inbraak en de diefstal niet gaan. Ja, met andere woorden, het is niet alleen diefstal, maar ja, het zet ook daadwerkelijk mensenlevens op het spel. Dit gebeurde dus in de nacht van zaterdag op zondag in Rijpwetering. Nou, meer nieuws uit de regio, onder andere het nieuws uit Leiderdorp, maar ook al het nieuws uit Voorschoten. Dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Heb ik nu voor je de plustrack, oftewel de dikste tip voor de 30 op naam van Ella Langley.
1: Dit is deze week de plustrack. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

Ray, Where Is My Husband? En de plustrack van deze week, Ella Langley. Even een naam die we moeten gaan onthouden. Choose in Texas. En inderdaad, dat is een country liedje. Afgelopen zaterdag rond 7:15 bekend geworden in de 30 dat dit de plustrack is. En dat betekent dat we deze dus net wat vaker draaien. Een liedje waar wij van denken dat gaat een hele grote hit worden. En die Ella Langley, grappig is, liedje is een paar maanden geleden ook al uitgebracht. En heeft eigenlijk een soort van re-release. En het lijkt dat dat liedje het nu wel doet. Grappig is trouwens ook om even te melden dat wereldwijd het eigenlijk al een hele grote hit is. En dat Nederland min of meer een beetje achterloopt. Het is de middagshow met Ik Moet Gaan van Pommelien Thijs naar David Guetta, Third Party en John Martin. Dit is Human.

0: IJs, Ik Moet Gaan en Human van David Guetta, Third Party en John Martin. Het is Centraal Plus, de middagshow met Sienna Spyro. Ook Manuals komt eraan met Brian V en Jordan Jade. En ik heb de tv-update voor je klaarstaan na weerverkeer en regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Vandaag en morgen is het tropisch warm in onze regio. De temperatuur loopt op tot boven de 30 graden. En het hitteplan is van kracht. Dat betekent voldoende drinken, veel ventileren en proberen te vermijden om op het warmste moment van de dag naar buiten te gaan. De warmte is trouwens maar van korte duur. Vanaf woensdag duikt het kwik omlaag en neemt de kans op regen toe. Aan het eind van dit bulletin volgt nog een weerbericht voor de komende uren. Het team van Delftse studenten dat meedeed aan de Solar Challenge is op de tweede plaats geëindigd. In de Verenigde Staten lukte het de Nederlanders net niet om het team van Belgische studenten te verslaan. De studenten, waaronder Mike Kuiper uit Voorschoten, moesten in een zelfgebouwde auto op zonne-energie in een vaste tijd zoveel mogelijk kilometers afleggen. Ze startten in Minneapolis en gingen naar het zuiden, naar Texas. De studenten uit Delft hebben zo'n 4000 kilometer in een zelfgebouwde auto afgelegd. En de Leidse wijk De Stevenshof krijgt weer een wijkfeest. Op zaterdag 29 augustus gaat het gebeuren in het Stevenspark. De organiserende wijkraad viert op deze manier dat ze 40 jaar bestaan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 20 graden. Morgen is het

0: opnieuw zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 30 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: love makes me. Manuals samen met Brian V en Jordan Jade en Where Do I Go?
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Bij Centraal Plus altijd het laatste nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. En onder andere blikken wij op maandag altijd even terug naar de vrijdag. Dan hebben wij het programma De Vrijmibo met Arno, Tijmen en Sean. En onder andere hadden zij het over het wijkfeest in de Stevenshof. Dat gaat terugkeren. Gaat gebeuren op 29 augustus. En dan staan er echt van allerlei activiteiten op het programma. Ben je benieuwd? Nou, check het of even op onze eigen website centraalplus.nl. En anders hoor je het vanavond ook op tv vanaf 6 uur. En daarnaast ook weer nieuwsreportages uit de regio natuurlijk. Allemaal te bekijken via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, XS4All en Tele 2. Maar dan kanaal 1412. All-Star Smash Mouth komt eraan na Douwe Bob. En dit liedje past eigenlijk prima bij die warme dag van vandaag. Dit is Slow.

Misschien een klein beetje in de trant Guilty Pleasure, Smash Mouth en All Star. Die hoorde je bij Centraal Plus. Gaan wij terug naar 2012. Toen was dit namelijk de absolute zomerhit op naam van Gustavo Lima. Dit is Ballada.

Katy Perry, Never Really Over. En Gustavo Lima met Ballada bij Centraal Plus. Het is augustus, inmiddels de eerste maandag van augustus. Betekent om 12 uur kon je de sirene ook weer horen. En op woensdag 12 augustus tot en met de 16e... dan is het weer tijd voor de feestweek in Wassenaar. Met onder andere de kermis, kratstapelen, ringsteken en nog veel meer toffe activiteiten. We hebben inmiddels een overzichtje op onze website gezet, centraalplus.nl. Dus mocht je alvast een klein beetje in de stemming willen komen, Wassenaar die gaat een feestje vieren van 12 tot en met 16 augustus. Meer nieuws? Natuurlijk ook via de nieuwsapp. En die kan je dan weer gratis downloaden. Is dit Sommieuk?

0: leiden dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilden zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.
5: Meer voor jou. Onderweg naar het einde van de werkdag met Sabrina Carpenter na Topic en Becky G. Dit is Sorry Papi. Sorry Papi.

Sabrina Carpenter en Tears en Topic samen met Becky G. Het is een dikke zomerhit en die staat ook genoteerd in de 30 en die heet Sorry Papi. Ik moet zeggen, het is buiten warm. Temperatuur opgelopen tot zo'n 30 graden vandaag. Aircootje staat hier aan, dus ja, het is hier eigenlijk best wel gewoon prima toeven. Goed nieuws ook voor degenen die vandaag wel gewoon aan het werk zijn. En dat zijn er niet zo heel veel, want vandaag is namelijk ook de eerste dag dat de bouwvak eigenlijk officieel is begonnen. Dus overal is het redelijk rustig. Zo kunnen we dat eigenlijk best wel een beetje concluderen. Maar ben je nou vandaag ook gewoon aan het werk? Nou, dan werk ik nog een uurtje met je mee. Ik heb zometeen een update van de poll van deze week. Die poll die vind je ook op de website centraalplus.nl. Ook Mark Ember en Belong Together staat voor je klaar. Na Shakira, dit is Zoo.

0: Belong Together en Shakira met Zoo.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En voor die poll van deze week moeten we eigenlijk even terug naar inmiddels meer dan een week geleden. Toen hadden we namelijk de paardendagen met op zaterdag de paardenmarkt in Voorschoten. En Partij voor de Dieren die wil die paardenmarkt in Voorschoten graag verbieden. En wij zijn heel erg nieuwsgierig. Wat vind jij daarvan? 24% is het daarmee eens. Dieren zijn niet vermaak voor publiek. Wat een onzin, dat kan geen kwaad, dat zegt 71%, dus het overgrote deel. En 6%, nou, die haalt eigenlijk de schouders op, die heeft geen flauw idee. Die heeft het antwoord weet ik niet ingevuld. Ik ben benieuwd, aankomende vrijdag de uitslag. En op dit moment dus 71% die geeft aan, wat een onzin, het kan geen kwaad.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En komende vrijdag de uitslag met Joyce in het weekoverzicht om 7 uur. Avicii, Hello Black, SOS. Ja, en deze dame, wat ze ook doet, het wordt een hit. Heeft een gigantische agenda en haar nieuwste heet Superstar. Dit is Rock.

0: Homebreaker en Potion van Calvin Harris en Dua Lipa, die hoorde je bij Centraal Plus. Over een week dan begint officieel de LSIT Week. En de LSIT Week, dat betekent dat er duizenden studenten de stad Leiden gaan verkennen. Omdat ze hier gaan studeren. En die gaan zich inschrijven bij een studentenvereniging. Die gaan op zoek naar een huis. En die gaan gewoon eigenlijk een beetje leren wat Leiden nou precies inhoudt. En een paar dagen geleden is officieel het LSIT dansje bekendgemaakt. En op welk liedje dat is en hoe dat liedje gaat? Nou, blijf luisteren. Zometeen daar alles over. Ook Last Frequencies met Best Still en Head Down, die ga je horen. En Harry Styles met American Girls. Na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beurzen. Vandaag en morgen is het tropisch warm in onze regio. De temperatuur loopt op tot boven de 30 graden. En het hitteplan is van kracht. Dat betekent voldoende drinken, veel ventileren en proberen te vermijden om op het warmste moment van de dag naar buiten te gaan. De warmte is trouwens maar van korte duur. Vanaf woensdag duikt het kwik omlaag en neemt de kans op regen toe. Aan het eind van dit bulletin volgt nog een weerbericht voor de komende uren. Het team van Delftse studenten dat meedeed aan de Solar Challenge is op de tweede plaats geëindigd. In de Verenigde Staten lukte het de Nederlanders net niet om het team van Belgische studenten te verslaan. De studenten, waaronder Mike Kuiper uit Voorschoten, moesten in een zelfgebouwde auto op zonne-energie in een vaste tijd zoveel mogelijk kilometers afleggen. Ze startten in Minneapolis en gingen naar het zuiden, naar Texas. De studenten uit Delft hebben zo'n 4000 kilometer in een zelfgebouwde auto afgelegd. En de Leidse wijk De Stevenshof krijgt weer een wijkfeest. Op zaterdag 29 augustus gaat het gebeuren in het Stevenspark. De organiserende wijkraad viert op deze manier dat ze 40 jaar bestaan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 30 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Harry Styles, American Girls en Last Weekend Siege met Best Deel, Head Down. Over een week, ja, dan start dus die El Cid week. Belooft een drukke week te gaan worden. En zoals het er nu uitziet, belooft het ook nog eens mooi weer te gaan worden. Geen 30 graden, maar wel zo'n 4, 5, misschien 26 graden. Nou, studenten die komen naar Leiden toe. En wat gaan ze doen? Ze gaan Leiden leren kennen. Ze gaan gewoon eens op zoek naar wat er allemaal te doen is. En er worden ook allerlei dingen georganiseerd. Onder andere een grote informatiemarkt. Ze worden meegenomen in het nachtleven. Een kroegentocht. En nog veel en veel meer. En het leuke is, er is ook altijd een bepaald dansje. Een soort themaliedje is dat eigenlijk. En afgelopen week is dat liedje officieel bekend geworden. Nou, het origineel kennen we eigenlijk allemaal, want dat stamt uit eind jaren 70. Dan Hartman met Relight My Fire. Ja, daar zijn in de loop der jaren echt heel veel remixen van gemaakt. En een van die remixen die staat op naam van Des, met Calvo, Definity en Taylor Mosley. Nou, die hebben dus de krachten gebundeld. Het is niet eens een heel nieuw liedje, maar het is wel een liedje die iedereen kent. En een liedje die je dus vanaf volgende week maandag in de stad Leiden tijdens de El Cid week heel veel gaat horen. Het is namelijk de teamsong. Dit is Relight My Fire.

Jordan Sparks en Chris Brown. Ja, de man die regelmatig is verdacht van mishandeling en de man waarvan wordt gezegd dat hij ook losse handjes heeft. No Air en daarvoor Relight My Fire van Des en Calvo. En dat liedje is dan ook weer de teamsong van de Elsit Week. En die gaat over exact een week starten in Leiden. Het is de middagshow met nu Juste samen met Sam Harper. Een liedje die afgelopen vrijdag in New Music Friday zat. Dit is Just A Little.

Maroon 5, Memories en Just a Little. En dat is dan weer nieuwe muziek op de playlist van Centraal Plus. Op naam van Juste, samen met Sam Harper. En die Juste, die zou je ook kunnen kennen van een andere hele grote hit. Een plaat die in de 30 staat. En dat is niet een liedje die een paar weken in de 30 staat. Nee, die staat er echt al heel erg lang in. Het is namelijk Turn the Lights Off. En die plaat, dat is een beetje een yo-yo. Die ging omlaag, omhoog en inmiddels gewoon al 20 weken genoteerd. Die 30 die hoor je iedere zaterdag met Erwin. En de complete lijst die check je op de website centraalplus.nl. Heb ik zo meteen de nieuwsupdate. Even het nieuws van vandaag met je doornemen. Eerst nu Post Malone, I Had

0: Ja, maar Kleine Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken. En die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilden ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
4: voor jou. Centraal Plus met de nieuwsupdate en ook Bruno Mars na Armin van Buren. Centraal Plus. Sex, love and water.

0: eigenlijk een beetje het gevoel van een zwoele zomer maandagmiddag. Bruno Mars en Risk It All en Sex, Love and Water van Armin van Buuren.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Ja, ik zou zeggen op naar de verkoeling.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, deze dag, 3 augustus 2026, die gaat in ieder geval de boeken in als wederom een hete dag. Een dag met heel veel zonneschijn en een dag met een temperatuur van rond de 30 graden in onze regio. Even naar 5, dat betekent ja, of je gaat meteen naar huis toe en je hebt zoiets van, ik ga niet naar buiten, ik doe gewoon de airco aan, mits je die hebt natuurlijk, of de gordijnen dicht. En dan zorgen dat het een beetje koel blijft in huis. Natuurlijk zijn er ook mensen die heel erg blij zijn dat het even na 5 is en dat het zometeen gewoon tijd is om naar het terras te gaan, want ook dat is lekker. Ik heb de nieuwsupdate, ga ik je even bijpraten over het wel en wee van vandaag. Ook Fleming en Automatisch komt eraan. Nou, if you could see me now, dit is de script tijdens de middagshow.

0: Fleming automatisch.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: En dan beginnen we die nieuwsupdate even in Rijpwetering. Want dit weekend is er ingebroken bij een brandweerkazerne. En deze brandweerkazerne wordt onder andere ook gebruikt voor Leiderdorp. Ja, dat is trouwens niet de eerste keer dat er wordt ingebroken in een kazerne in onze regio. Afgelopen week was het ook bal in Leiden. En daar worden dan ook echt dure dingen ontvreemd. Dus ja, laten we hopen dat dit de laatste keer is. En laten we ook hopen dat de politie de daders heel snel op het spoor heeft. Dan het wijkfeest, dat gaat terugkeren in de Leidse Stevenshof. Gaat gebeuren op 29 augustus, op een zaterdag is dat. En nog eerder deze maand, dan is het tijd voor de feestweek van Wassenaar. Van 12 tot en met 16 augustus. Daarnaast is er 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. En een fatbike is op een geparkeerde auto gebotst. Nou, dat en meer op onze eigen website centraalplus.nl. En natuurlijk ook via de nieuwsapp die je kan downloaden. Helemaal gratis via Android en iPhone. Is dit Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor?

Blijft een mooi liedje. En ze heeft ook een mooie stem. Shanna Spyro, Die on This Hill. Centraal Plus, de middagshow. Met nu SOS Project en Dante Thomas. Sunshine.

0: Alex Warren, Jelly Roll, Bloodline en Sunshine van SOS Project. En de man die je zou kunnen kennen van Miss California, Dante Thomas. Onderweg naar huis met de muziek van Centraal Plus. En als je blijft luisteren, de nieuwste Cat's Eye, Animal komt eraan. Ook Rihanna met Kanye West en Paul McCartney. 4-5 seconds na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Vandaag en morgen is het tropisch warm in onze regio. De temperatuur loopt op tot boven de 30 graden. En het hitteplan is van kracht. Dat betekent voldoende drinken, veel ventileren en proberen te vermijden om op het warmste moment van de dag naar buiten te gaan. De warmte is trouwens maar van korte duur. Vanaf woensdag duikt het kwik omlaag en neemt de kans op regen toe. Aan het eind van dit bulletin volgt nog een weerbericht voor de komende uren. Het team van Delftse studenten dat meedeed aan de Solar Challenge is op de tweede plaats geëindigd. In de Verenigde Staten lukte het de Nederlanders net niet om het team van Belgische studenten te verslaan. De studenten, waaronder Mike Kuiper uit Voorschoten, moesten in een zelfgebouwde auto op zonne-energie in een vaste tijd zoveel mogelijk kilometers afleggen. Ze startten in Minneapolis en gingen naar het zuiden, naar Texas. De studenten uit Delft hebben zo'n 4000 kilometer in een zelfgebouwde auto afgelegd. En de Leidse wijk De Stevenshof krijgt weer een wijkfeest. Op zaterdag 29 augustus gaat het gebeuren in het Stevenspark. De organiserende wijkraad viert op deze manier dat ze 40 jaar bestaan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website social. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 30 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Rihanna, Kanye West, Paul McCartney, 4 5 Seconds en Ketsai. Die zou je nog kunnen kennen van Gabriella. Was een zomerhit in de zomer van 2025. En nu dus Animal. Ja, ik moet zeggen, hele fijne platen. En afgelopen zaterdag ook nieuw binnengekomen op plek nummer 24 in de 30. Over feestjes gesproken. Ik vertelde net al, het wijkfeest gaat er aankomen in de Stevenshof. De feestweek in Wassenaar. Maar ook de feestweek ter ere van het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude. Die staat op het punt van beginnen deze maand. Namelijk op de 29e. Een grote braderie. Er komen allerlei koren optreden die dag. Er is een groot feest in de Klaverhal met onder andere Teaspoon. Bekend van Sex on the Beach. En natuurlijk is ook Danny de Munk erbij. En er komen ook nog een aantal coverbands optreden. Ja, en daarnaast is er die week nog heel veel meer te doen. Onder andere kan je meedoen met een bakwedstrijd en een brouwwedstrijd. Nou, voor meer informatie zoeterwoude750.nl. En anders onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Beyoncé, eventjes voor de vrijgezellen dames. Even de vrijgezellen luisteraars. Single Ladies komt eraan. Nou, Antoon, dit is de enige. Emma.

Single Ladies, Beyoncé en de enige. Ja, dat liedje met een knipoog of misschien dat verborgen hintje. Maar ja, wanneer dat duidelijk gaat worden en of het ooit duidelijk gaat worden, ik durf het je echt niet te zeggen. Antoon, die hoorde je bij Centraal Plus met Offenbach, Miles Away, naar Lizzo en About Them Time.

away. Offenbach, Miles Away en Lizzo, About Them Time. Einde van de middagshow voor deze maandag 3 augustus. Het is bijna 6 uur geworden. Betekent, ik ga genieten van deze... Nou, ik verwacht toch eigenlijk wel gewoon zwoele maandag zomeravond. Morgen een nieuwe middagshow vanaf 3 uur. En wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Nou, check dan regelmatig even centraalplus.nl of download de nieuwsapp. En na 6 uur, dan gaan wij natuurlijk gewoon door met de beste muziek en het laatste nieuws uit je eigen omgeving. Heb ik nu Louis Fonsi met Daddy Yankee. Dit is Despacito. Fijne avond. Hoi.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: dagen jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP, dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Vandaag en morgen is het tropisch warm in onze regio. De temperatuur loopt op tot boven de 30 graden. En het hitteplan is van kracht. Dat betekent voldoende drinken, veel ventileren en proberen te vermijden om op het warmste moment van de dag naar buiten te gaan. De warmte is trouwens maar van korte duur.

0: En de Leidse wijk De Stevenshof krijgt weer een wijkfeest. Op zaterdag 29 augustus gaat het gebeuren in het Stevenspark. De organiserende wijkraad viert op deze manier dat ze 40 jaar bestaan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 30 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Omdat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
2: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
1: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
3: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
1: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugset. Door de overwinning neemt Haugset de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Plus, meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Vandaag en morgen is het tropisch warm in onze regio. De temperatuur loopt op tot boven de 30 graden. En het hitteplan is van kracht. Dat betekent voldoende drinken, veel ventileren en proberen te vermijden om op het warmste moment van de dag naar buiten te gaan. De warmte is trouwens maar van korte duur. Vanaf woensdag duikt het kwik omlaag en neemt de kans op regen toe. Aan het eind van dit bulletin volgt nog een weerbericht voor de komende uren. Het team van Delftse studenten dat meedeed aan de Solar Challenge is op de tweede plaats geëindigd. In de Verenigde Staten lukte het de Nederlanders net niet om het team van Belgische studenten te verslaan. De studenten, waaronder Mike Kuiper uit Voorschoten, moesten in een zelfgebouwde auto op zonne-energie in een vaste tijd zoveel mogelijk kilometers afleggen. Ze startten in Minneapolis en gingen naar het zuiden, naar Texas. De studenten uit Delft hebben zo'n 4000 kilometer in een zelfgebouwde auto afgelegd. En de Leidse wijk De Stevenshof krijgt weer een wijkfeest. Op zaterdag 29 augustus gaat het gebeuren in het Stevenspark. De organiserende wijkraad viert op deze manier dat ze 40 jaar bestaan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 30 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Yeah.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buijzen uit.
4: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag en die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere geul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
3: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
5: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
3: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: hebben.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
3: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen, dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
2: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
4: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
2: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: tonight.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst. Met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met een grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd, is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europese kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

Call me back when you get this, okay? I love you and I miss you.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp